0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Yeah!

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

0: Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo. Yeah!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprekken over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: U luistert naar de Flevo. Zie

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenom.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

plan, 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten, schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn, zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

0: U luistert naar de Flevo.
1: Chikeroboep.
2: Ik lig wakker, want ik had je graag verzocht.

0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
1: Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zessen klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Maar na een

Ik zelf ben niet zo heel sportief, van trimmen word ik depressief. Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb willen zijn. Een pet met zo'n gouden rand, een rood-wit bordje in je hand. De trein die moet op tijd zijn, dus geef ik

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Den Horen is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevoziek Omroep met Los Verband.

Maandag 22 juni van het jaar 2026. En we begonnen maar eens met onze artiest vanavond. En ik heb vanavond gekozen voor niemand anders dan Gordon Lightfoot. En het eerste nummer wat we speelden was Early Morning Rain. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo. En u luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Ik ben bij u tot aan 10 uur. En het eerste uur gaan we de aandacht besteden aan Nederlandstalige muziek. Onze artiest vanavond Gordon Lightfoot. En ook nog wat Easy Listening. Maar dat komt pas straks. Eerst nog de middle of the road muziek. Maar we gaan met Nederlandstalige muziek beginnen. En ik dacht zo van, toen ik naar Almere kwam wonen, toen kwamen eigenlijk een heleboel Amsterdammers met mij mee. En ik weet eerlijk gezegd niet of dat tegenwoordig nog zo is, want we praten wel over heel wat jaren terug. Maar Chris de Bruyne, die maakt er een mooi lied over. Over Amsterdam.

Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...

0: is De Bruyne dus in Amsterdam. En dat klinkt inderdaad zo ver weg.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we draaien naar Nederlandstalige muziek. En voor mij zijn de eerste nummers eigenlijk vanuit Vlaanderen afkomstig, maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Want het geldt namelijk ook voor de volgende. Een nummer wat natuurlijk gezongen is ooit door de Cats. Als One Way Wind is vertaald naar het Nederlands door Dana Winner. En die maakte ervan Westenwind.

0: Een mooi nummer natuurlijk, afkomstig van Dana Winner. En genaamd is Westenwind.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: Gaan ook natuurlijk even een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En dan pak ik wel lekker een vrolijke plaat bij van Rutger van Barneveld. En dat is genaamd De Zwoele Zomernachten.

0: En je waant je gelijk een beetje in Griekenland of zo. Dan met de muziek van Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: We gaan rustig door. En als je een heel klein beetje opgemerkt hebt, dan valt het op dat heel veel van de liedjes momenteel gaan over het weer. Net als natuurlijk de zwoele zomernachten. En nu gaan we het hebben over wind en zeilen. Ja, dat is ook iets met het weer. Hier is de formatie Splitsing.

Helaas, dat zijn vaak van die eendagsvliegen. Van die groepen waar je één keer een grote hit van hoort. En daarna hoor je er eigenlijk nooit meer wat van. En voor mij is dat er ook wel een klein beetje van toepassing op de formatie Splitsing. Wind en Zeilen, daar hadden ze uiteraard wel een grote hit mee. Maar daarna, ja, ik kan me niet zo gauw herinneren of ze nog ooit een nummer gemaakt hebben. En we gaan rustig door hier bij de Flevo Ziekenomroep. En ik gaf het net al een klein beetje aan. Het weer staat een klein beetje centraal in een aantal nummers die ik aan elkaar geplakt heb inderdaad. Maar blijf lekker luisteren, want straks om 8:30 hebben we natuurlijk ook onze artiest van de avond. En dat is Gordon Lightfoot. En daar ga ik dan 3 nummers van aan draaien. Die zijn wel een beetje bekend. Maar eerst nog even een heerlijk nummer van Henk Westbroek. Die genaamd is Loods me door de storm.

0: eerlijk zeggen, ik ken het nummer eigenlijk helemaal niet. Van Henk Westbroek, loods me door de storm. Maar als ik dan toch een klein beetje mijn eigen mening mag geven, vind ik het eigenlijk best wel een mooi nummer.
1: Flevo, ziek en omroep.
0: Goed, de voetbal is natuurlijk bezig en daar kunnen we natuurlijk niet helemaal omheen. En er is al een beetje de vraag gerezen, wat is nou het beste Nederlandstalige nummer voor de voetbalkampioenschappen? En een aantal stemmen die zeggen dat dit het is, van Samuel Welten. De leeuw die komt eraan.

En dit zou dan het nummer moeten zijn wat de grootste hit wordt wat het voetbal treft. Samuel Welten, de leeuw komt eraan. Goedenavond. Hoezo direct aan toe kan er aandacht voor onze artiest vanavond, Cor de Lightfoot. Maar voordat het zover is, heb ik nog twee nummers klaarstaan. Muziek voor iedereen. En voor de eerste gaan we eens even richting het jaar 1974. Van Boudewijn de Grote, die maakte ooit eens een mooi nummer genaamd Tante Julia. En dat zingt hij dit keer samen met Nico Haak.

0: En dat blijft natuurlijk gewoon een leuk liedje. Afkomstig uit het jaar 1974, dit keer Boudewijn de Groot dus. En hij zong het samen met Nico Haak. Tante Julia.
1: Flevo, ziekenomroep.
0: Goed, het is nog niet helemaal 8:30, dus ik dacht zo van, weet je wat, we doen er nog even eentje. Voordat we zo direct verder gaan met onze artiest van de avond. En dat is nog altijd Gordon Lightfoot. Een nummer wat gezongen wordt of gespeeld door Lange Frans en Tillau. Zing voor mij.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

was dus Lange Frans samen met T. Lau. En Zing voor me. En de onderwerpen waren misschien niet altijd even vrolijk. Maar goed, 8:58, hoogtijd voor onze artiest van de avond. En dat is nog altijd Gordon Lightfoot. We gaan er 3 nummers van draaien. Om te beginnen, If You Could Read My Mind.

En vanavond hebben we dus als artiest vanavond Gordon Lightfoot. En dit nummer was afkomstig uit het jaar 1975, genaamd Carefree Highway. Misschien niet zo bekend, maar wel een hitje geweest in die tijd. Gordon Meredith Lightfoot, zo heette hij officieel, is geboren in 1938, overleden in het jaar 2023. En hij was een Canadees volkszanger, een componist en ook een tekstschrijver. Gordon Lightfoot is zoon van Gordon Meredith Lightfoot Senior en Jessica Lightfoot. En in de jaren 50 volgde hij de muziekschool in Hollywood in Californië. Hij keerde terug naar Canada in de jaren 60 en trad op in koffiehuis in Toronto. In 1966 bracht hij een debuutalbum uit Lightfoot. En in die periode was hij eigenlijk meer bekend als songwriter. Onder andere voor artiesten als Johnny Cash en Elvis Presley. Die namen zijn nummers bijvoorbeeld op. Een bekend nummer van hem in die tijd is bijvoorbeeld genaamd Early Morning Rain. Die heb ik in het begin van de tour gedraaid. In 1972 verscheen het nummer Alberta Bound op het album Don Quixote. Gespireerd op een tienermeisje die hij een jaar eerder had ontmoet in de bus naar Calgary. Lightfoot is een van de eerste Canadese popzangers die in eigen land beroemd werd zonder daarvoor te hoeven verhuizen naar de Verenigde Staten. Maar ook in de VS boekte hij successen. Onder andere met Sundown ongeveer halverwege 1974. En bijna twee jaar later volgde de onverwachte hit Wreck of the Edmund Fitzgerald over het verongelukken van de bemanning van een gezonken ertscarrier op Lake Superior. Beide hits zijn nog altijd populaire nummers op radiostations die classic rock draaien. Dus, nou goed, Gordon Lightfoot is in ieder geval op 1 mei 2023 overleden op 84-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Toronto. En de doodsoorzaak was niet direct bekend. Staat er ook nog steeds niet bij vermeld, dus het is nog steeds wat mij betreft onbekend. Een grote hit dus in het jaar 1974 is deze. Sundown.

0: Nederlandse artiest vanavond is dus Gordon Lightfoot. En we hebben nu 3 nummers gedraaid. En dit was het nummer Sundown.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: Goed, we zijn toegekomen aan het volgende deel. De Middle of the Road muziek. En dat draaien we nog even tot aan 9 uur. In dit parade, deze van Shakira en Burna Boy.

0: Dat Shakira ondertussen een beetje de koningin van het voetballied is geworden. Dat is misschien wel duidelijk. Want het zijn alweer de zoveelste kampioenschappen waar zij dus ook weer de titelsong van zingt. Die Die. Maar dit keer doet ze dat dus samen met ene meneer Burna Boy. En tot voor kort had waarschijnlijk dan nog nooit iemand van gehoord. Totdat Sarina Wiegman als trainster van het Engelse team daar kampioen mee werd. En de wens had die man ooit eens een keer te ontmoeten. En zo geschiedde dat dus tijdens de huldiging in Engeland. En daar stond ineens Burna Boy. En sindsdien kent volgens mij de hele wereld hem.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: Goed, dat draait nog altijd lekkere muziekjes. Nog eventjes tot aan 9 uur als een middle of the road. Hier zijn de Proclaimers. I'm on my way.

0: Nou, ik is een klein beetje een greep uit de kast. Ik was in de kast van 1989 en daar vond ik deze van de Proclaimers en I'm on my way.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we richting het jaar 1968. En dat gaan we doen samen met de Sandy Coast. I see your face again.

0: was dus de Sandy Coast uit 1968. I See Your Face Again.
1: Flevo, zie ik hem op.
0: En wat krijg je als je David Guetta een plaat laat maken waarin ook André Bocelli zit? Dan krijg je deze, DNA, More Than A Game.

natuurlijk een productie van David Guetta. En op de eerste plaats zongen natuurlijk André Bocelli daarin mee. Maar natuurlijk ook Gaia en Melang Stellang. Ik ben niet zo heel erg bekend met al die nieuwe namen. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Gewoon een lekker nummertje. En dat had volgens mij ook weer van alles met het voetbal te maken. Goed, ik heb er nog eentje tot aan 9 uur. Hier is Crystal Gale. Don't make my brown eyes blue.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. In Den Hoorn is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

voor de vijfde keer vanavond. Onze artiest vanavond, Gordon Lightfoot. Misschien niet de nummer wat hij zelf gecomponeerd heeft. Me and Bobby McGee. Maar ik vond het zodanig bijzonder dat ik dat toch nog even wat draai. Ik denk dat zijn van die nummers die hoor je anders misschien wel nooit. Goedenavond. In ieder geval leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij je nog tot aan 10 uur. We gaan zo direct wat country doen. Straks wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we beginnen met country. En dan eens even lekker swingend erbij. En dat met de muziek van Uncle George, de Barstool Boogie.

0: dansje mee gaan maken met de muziek van Uncle George en de Barstool Boogie.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We gaan lekker door met country muziek, maar dan eindigen we nog even tot aan 9:30. Dit is de afkomst van Becky Cole en die genaamd is More Cows Than Cowgirls.

0: Cows and Cowgirls. En dat wordt gezongen door Becky Cole.
1: U luistert naar de Flevo.
0: En we gaan even door met meer countrymuziek. We blijven een beetje in dit soort blue.

0: weet natuurlijk dat zeker vrachtwagenchauffeurs heel graag naar countrymuziek luisteren. En als je dan dit soort plaatjes hoort, dan begin ik dat wel een klein beetje te begrijpen. Carson Peters en Iron Mountain, Walking Back to Georgia.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we blijven nog een klein beetje meer in de bluegrass. Alleen dit is volgens mij wel weer een klein beetje wat rustiger. Gezongen door Colton Bowling, Man I Used to Be.

0: Een heerlijk nummertje afkomst van Colton Bowling. Wat genaamd is Men I Used To Be.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: We gaan rustig door met het draaien van country muziek. Dan draaien we nog even tussen tot aan 9:30. Want om 9:30 hebben we natuurlijk wat aandacht voor klassieke muziek. En dat is voor mij natuurlijk een beetje een net zo grote verrassing als dat voor u is. Want ik moet het

0: Nederlandse country muziek natuurlijk hier bij de Flevo Zieke nummer op. En dat zijn over het algemeen toch een beetje plaatjes die momenteel wel redelijk populair zijn in de Verenigde Staten van Amerika. Zo ook deze van David Bowie. And whatever happens to Wednesday.
1: Flevo Zieke nummer op.
0: Ik denk dat ik er nog twee kan doen voordat we zo direct doorgaan met klassieke muziek. En de eerste van die twee is afkomstig van Kelsey Kulik, Neon Cowgirl.

0: Kelsey Kulik en Neon Cowgirls was het nummer genaamd.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Goed, we doen nog eentje. En dan gaan we zo direct over natuurlijk naar de klassieke muziek. En die ene die is afkomstig van Rodney Crowell. Louisiana Sunshine Feeling Okay.

Een nummer afkomstig van Rodney Crowell. Luciana Sunshine, Feeling Okay. Even kuchen. Dan gaan we verder met de klassieke muziek. We zijn nu een beetje te vroeg. En het vorige uur waren we eigenlijk een beetje te laat. Nou ja, dat compenseert dan een beetje. Namelijk een stuk wat gespeeld wordt door Hans Kiel Fuchs en Clara von Wildeman. En die spelen de Melody in F.

0: Hans Kalfoes en Clara von Wildeman. En de melodie in F. En naar verluidt is dat de compositie van Anton Rubinstein. En bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan ook op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberend over deze stoel. En die weet er ook echt van alles over het wereld en vertelt. En die speelt uiteraard de mooiste stukjes muziek.
1: Flevo Ziek Omroep.
0: Goed, het is even na 9:30. En we zijn dan toe aan ons laatste onderdeel. Dat zijn de Easy Listening muziekjes. We gaan een beetje genieten voor het slapen gaan. En dan kunt u wat dat betreft de ogen wat toedoen. Om straks gewoon lekker te kunnen gaan slapen. En laten we beginnen met de muziek van Michael Bolton. Hier is een nummer genaamd Soul of My Soul.

0: heerlijk plaatje afkomstig van Michael Bolton. The Soul of My Soul. Dat gaan we om 7 minuten over 9:30. Ik ben even ziek in omroep.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.
0: En deze is in ieder geval denk ik een beetje bekender. Ook al is hij al heel wat jaartjes oud. Afkomst van Peter Cetera samen met Crystal Benaar. En hem wat genaamd is Forever Tonight.

hoop eigenlijk dat u er gewoon heerlijk van aan het genieten bent. Misschien wel op een soortgelijke manier zoals ik dat hier dan zit en dan aan het doen bent. Doet u dat dan liggend en dat op de muziek van Peter Cetera, Crystal Bernard. Die zongen dat u samen het nummer Forever Tonight.

0: En dat was dus een nummer afkomstig van Richard Marx en The Children of the Night. En hij begon wel een beetje rustig, maar daarna ging hij toch aardig los. Nou, het volgende nummer, dat kan ik wel een beetje beloven, is wel een hele rustige, maar ook een hele oude. Een zogenaamde groener, dat was Steady Johnson en de Mandolin Serenade.
1: De Flevo Zieke Omroep.

0: Dit is waarschijnlijk heel erg oud. De Mandolin 7-8 en dat van Teddy Johnson. En dat is natuurlijk nog altijd de Flevo Zieken Omroep hier in Almere.
1: Met muziek voor jou.
0: En we zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening muziekjes. Ja, sommige dingen die leunen natuurlijk wel een klein beetje tegen het klassiek aan. Dus heel vaak zit er dan ook gewoon een groot strijkersorkest achter de zanger. En de zanger in dit geval is José Carreras. En die zingt voor u Some Enhanced Evening.

met een groot orkest op de achtergrond. En dan een zanger inderdaad, zoals José Carreras. Some Enchanted Evening. En we gaan rustig nog even door tot aan 10 uur met het draaien van heerlijke rustige muziekjes. En ook deze komt er uit de oudheid van Frankie Lane.

Dat is eigenlijk een heerlijk nummer. En dat natuurlijk gezongen door niemand anders dan Frankie Lane en I Believe. Goed, ik kijk even naar de klok. Ik zie dat het al bijna 10 uur is. Dat betekent voor mij toch ook echt dat het moment is gekomen om afscheid van u te moeten gaan nemen. En dat doe ik natuurlijk op de eerste plaats door u natuurlijk beterschap toe te wensen. Probeer in ieder geval het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Morgen dan worden natuurlijk ook programma's gepresenteerd. Natuurlijk is Fred in de middag. En natuurlijk ook Jan en Truus in de avond. Die brengen natuurlijk ook weer een leuk programma. En mocht u een stukje van dit programma gemist hebben, morgenochtend vanaf 8 uur. Wordt het programma ook nog een keer herhaald. Dus kunt u toch gewoon nog even heerlijk terugluisteren. En voor de rest vullen we het programma natuurlijk lekker op met de mooie non-stop muziek. Zoals ik zo direct na 10 uur hier ook doorgaat. Goed, ik heb nog 1 plaatje klaarstaan. En dat is er eentje afkomstig van de Commodores. En die is genaamd United Love. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, probeer lekker te slapen. En dan zeg ik, welterusten.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond. Een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, en een hele goede morgen, dames en heren, op deze eerste dag van de zomer van dit jaar. En ik opende met een zomerthema, namelijk het deeltje De Zomer, het concert De Zomer uit de vier jaargetijden van Antonio Vivaldi, het tweede concert. En dat heeft Riom indeling 315. U hoorde alle drie de deeltjes. Allegro non molto, adagio e piano, overgaand in presto e forte en de derde tempo impetuoso d'estate. We hoorden Janine Jansen met een groepje vrienden. En dit is natuurlijk ook een tijd van vakantie waar mensen op reis gaan. En we gaan een stukje op de uitnodiging van Victoria de Los Angeles uit, de beroemde Spaanse sopraan. Zij zingt van de Franse componist Henri Duparc L'invitation au voyage, de uitnodiging om op reis te gaan. Victoria wordt begeleid door het orkest de La Société de Concert du Conservatoire. Dat komt er wel even binnen. Hè? Het orkest van de maatschappij van de concerten van het conservatorium. Onder leiding van Georges Prêtre. Henri Duparc.

Ja, wie kan weerstand bieden tegen zo'n charmante uitnodiging als van Victoria de Los Angeles om op reis te gaan? Henri Duparc zong ze L'Invitation au Voyage, begeleid door het orkest de la Société de Concert du Conservatoire, neem niet kwalijk. Alleen van Georges Prêtre. Ja, en waarheen zullen we eens gaan? Wel, waarom niet naar Spanje?

Zo, dat is met verven neergezet door het Orchestre de la Suisse Romande, onder leiding van Neeme Järvi, de Letts dirigent. En nu hoorde natuurlijk de Rhapsodie España van Emmanuel Chabrier. Dat is wel een interessant figuur, hoor. Hij leefde van 1841 tot 1894. Hij is dus niet al te oud geworden. En hij was oorspronkelijk, hadden zijn ouders hem bestemd voor een andere carrière dan muzikus. Hij heeft gewerkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frankrijk. En vanaf 1880 pas, hoe oud was hij toen? Even kijken. En 39 wijdde zich volledig aan de muziek. En zijn populairste composities, wat u net hoorde, zijn Rhapsodie España. Dat zijn in Spanje. En dan gaan we met Isaac Albéniz naar Mallorca, zijn opus 202. En dat was oorspronkelijk voor piano. Maar u hoort hier een versie voor gitaar, gespeeld door de onnavolgbaar Julian Bream. Isaac Albéniz.

Ja, dat was de Engelse gitarist Julian Bream met van Isaac Albéniz, een Spaanse componist die gestudeerd heeft in Brussel, maar ook nog bij Duca. U werd wel die man van de tovenaarsleerling. En hij schreef dit stuk, Mallorca, als pianostuk en u hoorde een versie voor gitaar, gespeeld zoals ik al zei, door Julian Bream. Het was het opus 202 van Albéniz. Ja, en dan gaan we naar Beethoven, namelijk naar zijn opgewekte symfonie nummer 6 in F groot opus 68, de pastorale. En daar laat ik u van horen, het eerste deel, Erwachen heitere Empfindung bei der Ankunft auf dem Lande, het ontwaken van opgewekte, van vrolijke gevoelens bij de aankomst op het land. Dat staat erop dat in de zomer, als Wenen te warm werd, de burgers die ze konden veroorloven naar het platteland gingen. En als ik tijd heb, het tweede deel, Scène am Bach. We horen de Berliner Philharmoniker onder niemand minder dan Herbert von Karajan.

Ja, terwijl Herbert van Kaaia met de Berliner Philharmonica al begonnen zijn aan het vierde deeltje uit de Pastorale Symfonie nummer 6, F groot opus 68, ben ik aan het eind gekomen van dit eerste uur van Flevo zonder ochtendklassiek van deze eerste zomerdag, dames en heren. En na het nieuws van 11 uur ga ik nog verder een uur en dan open ik met de Suite Française van Darius Milhaud. Tot zo!

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête corona-onderzoek deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbui ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziek Omroep met Harry Oberendorf.

Ja, en ik opende dit tweede uur van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Trouwens, een live programma, dames en heren, van de Flevo Zieke Omroep, in ieder geval op zondag. En dit programma wordt herhaald op aanstaande dinsdag van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En ik opende met de Suite Française pour Orchestre, dus de Franse suite voor orkest van Darius Milhaud, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo, onder leiding van Georges Prêtre. En dan blijf ik even in Monte Carlo en ik ga naar het Nationaal Orkest van de Opera van Monte Carlo. Ik vermoed dat daar wel enige overlap in is bij de muzici. En dit keer staat het orkest onder leiding van Richard Bonning, de echtgenoot van Dame Joan Sutherland, de beroemde Australische sopraan. En zij zingt uit de opera Lakmé van Leo de Liebe. Ah, hoe va la jeune hindou? Ach, waar gaat de jonge hindoe heen? En dan volgt de air de clochette, de klokjes aria. Want ze... eigenlijk over de liefde die ze voor een Engelsman heeft opgevat. En heeft herinneringen aan een meisje wat belletjes liet klinken in een tempel. Dat zijn de clochette. Het is een enorm virtuose aria die ook torenhoog gaat en heel snel en dergelijke. En Joan Sutherland doet dit fantastisch. Luistert u maar.

Ja, je moet als sopraan geen hoogtevrees hebben als je deze aria op je repertoire neemt. Dat had Joan Sutherland duidelijk niet. En echt heel virtuoos. Ze werd La Stupenda genoemd in Italië. Zij die mensen tot de grootste verbazing brengt. En dat was terecht als je dat hoorde in deze aria uit Lakme, de klokjes aria. En Joan werd begeleid door het Nationale Orkest van de Opera van Monte Carlo onder leiding van Richard Bonin, haar echtgenoot. En u hoorde ook nog even Gabriel Bacquier, de bas, zij speelde in deze opname, haar vader. Dan blijf ik even bij de Liebe. De Liebe leefde van 1836 tot 1891 na Lakme, naast Lakme. Had hij ook al vroeg succes met Coppelia. Dat is het, naar het verhaal van Hoffman over de oude dokter Coppelius met zijn pop Coppelia die tot leven lijkt te komen. En op dit, ik laat u horen uit dit ballet de beroemde prelude in Mazurka. En die wordt gespeeld door het Koninklijk Philharmonisch Orkest onder leiding van Carl Davis. Nogmaals, de Liebe.

0: luister.
1: De Flevo Ziek komt op, maar de jingle wil niet erg goed. Dit was uit het ballet Coppelia van Leo de Liebe, de prelude en mazurka, uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest onder leiding van Carl Davis. Dan heb ik vandaag een verjaardag, dames en heren, op één na jongste zoon van Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, werd geboren op 21 juni 1732. Hij overleed op 26 januari 1795. Hij is dus 62 jaar geworden. En we vieren zijn 294 geboortedag. En toen zijn vader in 1750 blind werd, was zijn jongste zoon, zo één na jongste zoon, Johann Christoph Friedrich Bach. Die was 18 jaar oud en die was net begonnen te studeren aan de universiteit in Leipzig. Maar omdat de dood van zijn vader verwacht werd, besloot hij zijn leven aan de muziek te wijden. En zijn eerste post als kamermuzikant was in Bukeburg, in de buurt van Hannover. En dat was een gouden greep, want die heeft daar zijn hele leven gebleven. En is aan het hof van de graaf van Bukeburg, Wilhelm of Schaumburg, Liepe, de concertmeester geworden, waarbij hij twee keer in de week moest dirigeren. Hij heeft ook zelf veel gecomponeerd. En ik laat u van hem horen zijn sonate in A groot. Ik laat u alle drie de deeltjes horen. Allegro, Andante en Tempo di Minuetto, uitgevoerd door het London Baroque. En de violisten zijn Ingrid Seifert en Richard Gewild. En de basso continuo wordt gespeeld door Charles Medlem, cello, en Richard Egar, klaversymbool. En Egar is tegenwoordig ook wel veelvuldig actief in Nederland. Gefeliciteerd, Johann Christoph Friedrich, met je geboortedag.

Ja, dit was naar aanleiding van zijn verjaardag van Johann Christoph Friedrich Bach. Die werd geboren op deze dag in 1732. Dus van 24/94 geboortedag. En ik liet u horen zijn sonaat in A groot voor twee violen en basso continuo. Alle drie de deeltjes uitgevoerd door de London Baroque. Twee violen en een basso continuo, cello en clavecimbal. Dan een tijdgenoot, kun je wel zeggen, van Johann Christoph Friedrich Bach, hoewel hij een stuk jonger was en eerder dan Johann Christoph is overleden, was natuurlijk Wolfgang Amadeus Mozart. En ik laat u van hem een stuk horen van een divertimento wat hij in Salzburg schreef, namelijk het divertimento in D groot, Köchelsindeling 136. Laat ik u het eerste deeltje van horen. Allegro, en dat wordt uitgevoerd door de Capella Istropolitana, onder de lijn van Richard Edlinger. Mozart.

Ja, dat was het eerste deel, het divertimento in D groot, Köchels indeling 136, het Allegro, uitgevoerd door de Capella Istropolitana, onder leiding van Richard Eitlinger. En dan is er nog dit eigenlijk, hè?

Ja, een mooi uitvelend einde van de hit van Mango Jerry. En zijn groep in de summertime, op de achtergrond hoort je nog Loving Spoonful Summer the City, maar dat kan ik niet helemaal meer draaien. En hier ben ik aan het eind gekomen met dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren. Het wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12 in de ochtend. En u kunt morgenochtend luisteren naar Wij Wachten op de Dokter. Van 10 tot 12 van mijn gewaardeerde collega's Peter, Jan en Jo. En 's avonds ook van 8 tot 10 naar mijn collega Leo met Los Verband. En dan heeft u dinsdagmiddag mijn collega's Fred en Arend met Fred's Music. En 's avonds Jan en Truus met Als Pleister op de Wonden. Dat was het. Een hele fijne zondag gewenst en natuurlijk en heel voorspoedig en algeheel herstel. Daag!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de snelweg A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en krijgt dus ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor 15 steden vanwege extreme hitte. Inwoners van Rome en Milaan worden geadviseerd om tijdens de warmste dagen binnen te blijven. De autoriteiten vrezen korte stroomuitvallen en adviseren mensen licht te eten en zich koel te houden. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête Corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dreigt de hitte door tot het noorden. Daar wordt het zo'n 27 graden. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden die op kunnen lopen tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ik wil niet lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten, schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn, zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten en een kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater te warm was geworden. De Belgische regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Een Taliban-delegatie is naar Brussel afgereisd voor overleg met de Europese Commissie. De EU en het Afghaanse regime voeren al langer gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, hebben haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou erin overleden. CNN meldt dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering was overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

lang. Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stopt. Iedereen

0: Dankjewel.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen ook code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisisteam vandaag over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 24 uur online betalen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen de dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse televisiepresentatrice Savannah Guthrie, hebben direct na haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. Amerikaanse media melden dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering is overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4, de volle 2:00.

0: Evo Ziekenomroep.
1: Ja. Ja, daar zijn we weer.
2: Ja. Over leuk, twee dagen heb ik koorts.
1: Heb je koorts, waarom?
2: Nou, dan gaan we boven de 37 graden. Ja.
1: Code rood, weer,
2: dat betekent dat je geen tomaten mag eten.
1: Nee.
2: Nou,
1: nee,
2: lekker man.
1: Hey, takes
2: heb, je,
1: a million,
2: heb je thuis ook zo'n grote bak waterijsjes gekocht?
1: Nee. Nou, nee,
2: ik,
1: nee,
2: ik heb de laatste uit een kindjes handje getrokken. Ah. Albert Heijn, ik ben er niet trots op hoor.
1: Nee, nee.
2: Maar een kindje dat wilde weglopen met een bakje, met een doosje van waterijsjes, ja, van die raketjes.
1: Ja.
2: Nou, ik had ze mooi in mijn bakje zitten.
1: Ja,
2: de groeten voor je. Nou, zullen we muziek doen?
1: Ja, we doen Monique en Suzanne Kleeman. Ja,
2: laten we doen.
1: Dat ruimt, ja, hè? Monique en
2: de
1: Suzanne
2: Kleeman.

0: Ik ben bijna vergeten, maar hebben we al goedemiddag gezegd tegen onze luisteraars?
1: Nee, hebben we nog niet gedaan.
0: Zullen we dat nu even?
1: Gaan we doen. Okay, goedemiddag.
0: Begin jij?
1: Ja, goedemiddag.
0: Oh ja, oké. Okay. Dan ik, hè?
1: Ja.
0: Goedemiddag.
1: Dat is twee keer, hè?
0: Ja. Nee, ik was dus straks eventjes op de Esplanade hier buiten. Esplanade, dat is het plein.
1: Ja.
0: En daar was een schoolmeester, die was die kinderen was hij aan het sporten leren. En hij zegt... Doe jullie je schoenen maar uit en loop naar de overkant. Nou, ik heb nog nooit zo hard iemand over zulke hete tegels zien laten lopen.
1: Ja.
0: Wat een pleurislui iemand.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat mag je niet zeggen,
1: nee.
0: Over een leraar.
1: Maar het goed, hij pikte niet ijsjes van zijn af. Dat was weer iemand anders. Hè?
0: Ja, ik ben er niet trots op, maar nee. Ijsjes gaan voor.
1: Voor het meisje.
0: Ja, ijsje voor het meisje.

0: Vroeger.
1: Dat is 1965, moet je nagaan, hè?
0: Ik kan nagaan. 1965, weet je wat er toen gebeurde?
1: Nou?
0: Toen ging ik werken.
1: Echt waar?
0: Ja, daar praten ze nu nog over.
1: Daar heb je hem weer.
0: Als je Wikipedia... Uh-huh. Wie ging er in 1965 werken? Op, even kijken, 2 augustus.
1: Ja?
0: Ja, daar sta ik daar.
1: Nou ja, het is niet
0: zo. Dus eigenlijk daarna is het nooit meer goed gekomen.
1: Mustang Sally. Wat denk je dan aan? Maar wie?
0: Mustang Sally.
1: Mustang Sally.
0: Ja, wat ik alleen maar weet is dat het Mustang... Die is tegenwoordig in het elektrisch.
1: Wilson Pickett misschien?
0: Nee, niet. Nee. Ik heb daar geen Wilson Pickett. Nee, dat pik hem. Nee? Ja, pik mijn Mustang.
1: Ja.
0: En dan krijg je Wilson Pickett.
1: Maar we gaan hem niet van Wilson Pickett doen.
0: Ah, dat is wel eens een keer leuk dat hij niet van Wilson Pickett is.
1: Nee, ik heb iemand anders gevonden. Toevallig, stond bij de Action. Ik zeg Alan Farrington heet die, een Engelse naam. Ja, ik zeg dus goed, klinkt goed.
0: Ja, moet goed zijn.
1: Gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik zeg, ken jij dat nummer Mustang Sally?
0: En?
1: Hij zegt, gaan we doen.

0: We luisteren natuurlijk naar Procol Harum en met Homburg en samen met Gary Brooker en Keith Reed.
1: Ja, als je nou even connectie met mijn broertje in Canada.
0: Ja, Canada.
1: Die woonde in Edmonton.
0: Ja.
1: Nu niet meer, maar hij woonde toen in Edmonton. Niet in die periode hoor. Nee. Maar om even aan te geven. Procol Harum heeft toen in het ijshockeystadion van de Edmonton Oilers. Een waanzinnig mooie live album opgenomen. Mm-hmm. En als je ooit nog eens een keer een mooi live album wil luisteren. Dan is het Procol Harum in Edmonton. Dat is echt buitengewoon mooi.
0: Nou, dit was van het album Shine On Brightly. Het 1967.
1: Dat is het begin, hè? Volgens mij, even uit mijn hoofd, was dat het eerste album.
0: Ja.
1: En Gary Brooker kennen we later nog van No More Fear of Flying. Zeg. Mm-hmm. Ik heb hem twee keer ontmoet.
0: Dus, de dijk gaan we het
1: Die heb ik al heel veel keer ontmoet. Heel veel keer. En toen stonden ze nog op doorbreken. dat zeiden we toen als plugger. Zeiden we, hier is de dijk. En dit is de plaat, daar gaan ze mee doorbreken.
0: Ja.
1: Nou, dat hoorde je later bij de discjockeys allemaal. Hey, de dijk staat op doorbreken. Hier is niemand in de stad.

0: Onmiskenbaar de outsiders, lying all the time.
1: Dat is eigenlijk het Amsterdamse antwoord op de beatband groepen uit Den Haag en Rotterdam. En die lagen daar ver voor. Eigenlijk had Amsterdam alleen maar de outsiders.
0: En met de zanger Wally Tax.
1: Ik heb later op het einde van zijn carrière had hij een soloplaat bij ons. Niet zo'n grote hit geworden. Maar dan kwam hij altijd helemaal in zijn fluwelen paarse jasje aan. En een Wally, geweldige gast.
0: Een Wally jasje.
1: Ja, een Wally jasje.
0: Samba Pati gaan we luisteren. Santana.
1: Ja.
0: Heerlijk. Samba Pati. Samba voor jou is dat, hè?
1: Ja, echt.
0: Het is van het mooie album Abraxas. Ken je die hoes? Die prachtige hoes.
1: Alle prachtige hoezen van Santana. Ja.
0: En daar staat ook Black Magic Woman natuurlijk staat ook op. Maar we gaan luisteren naar...
1: Ook nog Oye Como Va? Of die niet?
0: Denk het wel, dat die er ook op staat.
1: Ja, dat staat er ook op.
0: Het is eigenlijk de meest bekende volgens mij.
1: Mooie weerplaat.
0: Mooie weerplaat zeker. Samba Pati.
1: Zeker.
0: Gaan we even rustig voor zitten.
1: Liggen.
0: Even achteruit.
1: En diep ademhalen.

0: Carlos Santana.
1: Ja. Vroeger met de draaientje.
0: We gaan er wel meer van hem draaien. Want ja. Die Black Magic Woman, dat is de volgende keer doen we daar.
2: Samba Pathé. Ja, was dit. Samba Pathé. En weet je, ook heel mooi is Europe.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook een prachtige... wel van de latere hits.
2: Ja, dat is een van de late grote hits.
0: Ja, ja, ja, zeker, zeker.
2: De Samba Pathé heb ik heel wat verkeringen zien ontstaan tijdens mijn actieve drive-in show periode. Ja, ja, ja. Heel raar vind ik.
0: Ja. Ja. Nee,
2: ken jij Britney Spears?
0: Nee, ja, Britney Spears ken ik. Die was toch van, die zat toch in die... was dat niet met die andere meiden, toch?
2: Nee, ze is altijd solo geweest volgens mij.
0: Oh, oké.
2: Nee, ze zat niet in de Spice Boys of zo.
0: Ja, daar zat ik
2: of in de Dolly Dots.
0: Spice Girls of zo.
2: Nee, Spice Boys.
0: Spice Boys?
2: Ja, die komen ook nog.
0: Oké.
2: Nee, maar ze heeft een plaat, Oeps, I Did It Again. En ik neem aan dat jij daar een goede verklaring voor hebt.
0: Nou, ik kan het wel uitleggen.
2: Kan je het uitleggen?
0: Ja, de tekst die speelt eigenlijk... Nou, die speelt met het idee dat ze een man laat geloven in iets wat er niet is.
2: Leg dat eens uit.
0: Nou, dat is eigenlijk een flirt zonder knipoog.

0: Mooi.
1: Ja. We gaan luisteren naar Come Rain or Come Shine. Dat is eigenlijk, werd al geschreven in 1946 door Harold Arlen, de muziek, en Johnny Mercer, de tekst voor de musical St. Louis Woman.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en het is eigenlijk door honderden artiesten opgenomen.
2: Ah, dan sluit ik me daar achter bij aan.
1: Ja, je moet dan denken aan Judy Garland tot Ray Charles. En Ome Gerrit, die heeft ook opgenomen. Ome Gerrit, die ken je wel, hè? Ja. Dat is die van meer Dixieland in de...
2: Ja, Ome... Oh nee, dat is Ome...
1: Ja.
2: Ome, ja.
1: Ja, maar dat was artiest namens Ome Gerrit.
2: Ome Gerrit.
1: Ja,
2: ik ben Gerrit, Stelers de Raven.
1: Vals als een kring, maar zo niet. Maar goed, ja. We gaan het nummer Come Rain. Dat is echt mooi, hoor. Twee enorme gitaarlegendes.
2: Niet natuurlijk. Te verwarren met Ome Jan, trouwens. Hè?
1: Eric Clapton.
2: Voor de duidelijkheid.
1: En B.B. King. Ja.

0: de Herbert.
1: Ja, dinsdag. En dan gaan we er weer uit.
0: Ja,
1: naar de tweede uur gaan we. En dat, dat gaan we doen met, hoe heet ze? Diana Krall, hè?
0: Ja, dat is de vrouw van Elvis Costello. En die zal toch nog geproduceerd hebben.
1: In My Dreams. Tot tweede uur.
0: Tot ziens.

0: Grosseto. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het bevel houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici in Brussel te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Een grote uitslaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Den Hoorn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Een sloopkraan is ingezet om alle brandhaarden te kunnen blussen. Er vielen geen gewonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisiscentrum vandaag over de aanpak van de hitte. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.

0: Bij de Foundations vind ik het altijd heerlijk om het, dat orgeltje te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb die Greatest Hits toen gekocht, pas geleden nog, heb ik besteld. Gewoon puur alleen om dat Hammond orgeltje wat er altijd achter zo lekker achter
1: piept. De negen, waar met z'n negen, hè, die gasten.
0: Zo, dat is bijna verdienen.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ze wel goed geboerd hebben, hoor.
0: Ja,
1: back
0: fijn
1: on
0: beetje.
1: My feet again, de Foundations, daar hebben we het over.
0: Ja.
1: Change in the weather, change. Even nog wat anders, we hebben nog een stukje vinyl, hè, liggen.
0: We hebben nog vinyl liggen, ja.
1: Wat denk je van Island in the Sun?
0: Oh, lekker man.
1: Is dat leuk?
0: Ja, met dit weer.
1: Gaan we die
0: heerlijk
1: doen?
0: Heerlijk, doen.
1: Ik hoor hem al kraken.
0: Ik hoop dat krakend binnen.
1: Ik hoop dat hij erop ligt.
0: Ja, hij ligt erop. Ik hoor hem tikken. Ja, nee, niet aankomen. Hij komt. Of is hij iets te kort?
1: Nee.
0: Je moet hem een klein setje geven. Even een schuifje. Ja.
1: Ja,
0: dat is hem.
1: Dat is hem, hoor.
0: Kunnen de mensen ook horen dat het vinyl is?
1: Ja, het is vinyl, hè. Ja, dit is geen grap, hoor.
0: 7 inch.
1: Ja, komt-ie.

0: Marie Belafonte.
1: Ik heb eens een keer een begrafenis meegemaakt van een goede kennis van me. Die veel te jong is overleden. En die begrafenis bestond alleen maar uit platen van Harry Belafonte.
2: Mooi, hè?
1: Ja. Uiteindelijk hoefde niemand er wat te zeggen. Die platen die waren allemaal zo op hem. En we wisten helemaal niet dat hij een grote Harry Belafonte-fan was. Iedere keer als je het een Harry Belafonte-plaat hoort, moet ik altijd aan Martin denken.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja.
3: Het is echt een singeltje, 7 inch noem je dat, maar een singeltje. Ja, weten mensen nog tegenwoordig wat een singeltje zijn?
1: Niet. En draaien al helemaal niet. Nee. Weet je, downloaden en podcasten en weet ik veel.
3: Deze hebben we toch echt maar mooi gedraaid. Yep. En dan komt die John Fogerty, die kennen we natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival.
1: Ja.
3: Die komt dan verdorie, die zegt, ik ga het weer veranderen. Change the weather.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: En dan gaan we weer met het blokje van de eerste hit. De eerste hit is een hele leuke, tenminste dat vind ik. De Everly Brothers, Don en Phil, die braken door met Bye Bye Love.

0: leuke plaat. De volgende uit ons blokje Doorbraak, dat is van deze Gilbert O'Sullivan. Dat is een Ierse jongen, hij is 79 en heeft nog steeds, heeft twee dochters. Het hele leuke feitje is dat hij 1,78 was. Hij zal ondertussen natuurlijk ook wel een beetje gekrompen zijn. En de doorbraak in Nederland was op een avond dat Willem Duis op televisie zat. Wie kent hem niet? Nou, die heette toen nog Willem O'Duis. En die heette... De volgende morgen had echt iedereen het over het mannetje. Met die bretels en die grote pet. En ik geloof ook een plus voor. En grote schoenen. Here's Nothing Rhymed.
1: De allereerste hit in Nederland.

0: En hij speelde ook zo apart piano. Hè? Dat sloeg hij echt op. Nee, dat sloeg hij echt op. Nee, ja, maar, weet
1: hij, hij zat ook een beetje dwars. Hoor, met één been er dus zo buiten. Ja, een beetje Jerry Lee Lewis achter.
0: Dwarsfluit gestudeerd.
1: Erg leuk. Ja. Dus, hij heeft ook een paar leuke hits gehad.
0: Zeker.
1: De volgende is van een mevrouw. En die heeft een lange naam. En dan... Nou ja, dat heb je haast niet. Maar ze heet Mary McDonald McLaughlin Laurie. En ze komt uit Schotland.
2: Lulu.
1: Ja, precies, Lulu. En hij heeft ook meegedaan voor Engeland, volgens mij.
0: Songfestival, hè?
1: Ja, het Songfestival. Ja. En dan deed je Boom Bang Bang.
0: Ja.
1: En hij heeft ze zelfs gewonnen.
0: Ja, in 1969.
1: Tjeetje, Pietje.
0: Ja.
1: En later heeft ze ook nog The Man with the Golden Gun gedaan voor James Bond. Ja. Maar ze begon allemaal met Shout.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: Nee, doe ik echt. Kom.
1: Ja, nee. Even ze was ook 5 jaar getrouwd met Maurice Gibb, hè, van de Bee Gees. En daar hebben we een niet zo goed bericht eigenlijk.
0: Nee, die is overleden recent.
1: Ja, nee, Maurice Gibb niet, toch?
0: Oh, nee, die andere Gibb.
1: Barry Gibb.
0: Barry Gibb. Nee, ja.
1: Toch?
0: Wie ging er naar? Een van de Gibbs is van de week overleden.
1: Ja, dat moet hij wel zijn, want dat was de laatste die nog in leven was, toch?
0: Ah, oké. Okay. Even een bruggetje van net van Shout. Dan kennen we allemaal natuurlijk de live-uitvoering van Kom van de Dekker van Peter Zekulewijn. Die deed dat ook. Hey, ja, en dan van Peter van Kolenwijn naar de Enzo Rockets. Daar speelde mijn collega bij Fonogram, Janus Toethuis, die speelde daarin. Mm-hmm. En die speelde daarvoor in Ferrari. En had hij haar, dat stond ook helemaal alle kanten op, net zoals Rod Stewart. En ja, waarom, ik zeg, ja, dus waarom heb jij precies dat haar zoals Rod Stewart? Hij zei, anders had ik geen verkering met mijn vrouw gehad. Zijn vrouw is helemaal gek van Rod Stewart. Dus ja, Janus moest dat haar zo dragen.
1: Heet het ook Maggie?
0: Nee, ze heet Sean. Sjanneke Toethuis. En zo is dat gekomen. En dan hebben we Every Picture Tells a Story. Daar is hij mee doorgebroken. Want later kwam, en dat moet ik echt tegen zeggen, daar heb ik zo lang op geoefend, A Nut Is As Good As A Wing To A Blind Horse. Dat is het later album. En Rod Stewart, die was dan de zanger van de Feestjes geworden. Mm-hmm. Hier is de eerste, Maggie May.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: De wezens die bestonden natuurlijk voornamelijk uit de broertjes Marriott, die we later terugkwamen weer in de superband Humble Pie. Rod Stewart, ja, grote carrière. Sterker nog, hij staat, ik las van de week dat hij op een podium onwel geworden was en dat ze hem aan het zuurstof hadden moeten brengen. Ja. Dat hij weer bijgebracht wordt. Nou ja, ik kan me dat ook voorstellen, want hij heeft een vrouw die 27 jaar jonger is. Ja, maar ja. Daar hebben we het verder natuurlijk niet over.
1: Nee.
0: Waar we het wel over gaan hebben.
1: Sandy
0: Shaw. Sandra Ann Goodrich.
1: Oh, ik heb het al verklapt. Sandy Shaw, had ik gezegd. Ja.
0: NBA, ja. Oftewel member of the British Empire.
1: En zij dat klopt niet. NBA is wat anders dan. NBA is married but available. Maar goed, ga door met het verhaal, want ik hou het weer
0: MBE.
1: Helemaal op natuurlijk.
0: MBE.
1: Dat is weer wat anders.
0: Oh ja, member of the British Empire.
1: Ja.
0: In de jaren 60 een grote doorbraak met heel veel liedjes. En ja. Ze trad altijd op blote voeten.
1: Ja, dat klopt. Maar dit is ook een songfestivalwinnares, hè?
0: Ja.
1: 1967.
0: Ja, in Engeland die had toen die reegde songfestivalwinnaars aan elkaar in die jaren.
1: Puppet on a String was dat.
0: Ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dit is de eerste.
1: Ja.
0: There's always something.
2: De allereerste hit in Nederland.
0: Remind me. Ah, oh, kan gebeuren.
1: Kan gebeuren. Druk het snel op knopje.
0: Ja, in één keer.

0: moeten toch wat het vaker op de iets van J.J. Cale draaien,
1: ja. Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Call Me The Breeze bijvoorbeeld, zo mooi.
1: Ik
0: ben een fan van hem. Ja.
1: Hij had ook heel veel invloed, hè? Clapton en Mark Knopfler, Neil Young.
0: Ja, dat is
1: eigenlijk geen kleintje hoor, deze.
0: Nee, ja, gitaristen, die mensen die gitaar kunnen spelen, laat ik het dan zo zeggen, mm-hmm. die hebben wel iets met J.J. Cale.
1: Ja.
0: Die komt altijd in een verhaaltje komt die voor van ja, maar let ook even op J.J. Cale.
1: Ja.
0: Altijd Hendrix en Knopfler en Clapton en Jeff Beck. Mm-hmm. Mijn persoonlijke voorkeur, maar dus ja. Het is niet anders.
1: The Morning After. Maureen McGovern.
0: Prachtig.

0: De singleversie. Het is gelukkig de singleversie, want de lange uitvoering duurt 42 minuten. Daar hebben we geen tijd voor.
1: Nee. Tony Joe White en bedenken van de Swamp Rock. Dat is eigenlijk een mengeling van country, blues en soul. Maar met die natte, warme sfeer van de Louisiana Deep South.
0: Oh, ik dacht dat je de andere kant op ging.
1: Nee. Klassieke Folk Saladini, Rainy Night in Georgia. Samen hier met Shelby Lynn, meervoudig Grammy Award winnares in de country-stijl eigenlijk. Can't Go Back Home.

0: heb zojuist besloten om de cd Best of Tony Joe White te gaan bestellen. Opzoeken, want ik vind die stem zo gaaf.
1: Ja, ja, dat is absoluut goed.
0: Tof stem, heerlijk.
2: Dan gaan we een stukje terug in de tijd, hè? Met de Shoes.
0: Wat voor Shoes?
2: Uit Zoeterwoude.
0: Ja, maar wat voor Shoes zijn het?
2: Van Theo van Es.
0: Ja, nee, maar die, nog sneakers.
2: Dat wordt verder niet over.
0: Leren schoenen?
2: Kom uit Japan. Kom maar.
0: Ah, Japanse
2: slippers. Okay. Van die rare, waar je tenen zo raar in zitten, weet je wel.
0: Waar dus, je tussen de spoorrails blijft zitten.
2: Maar wat ik niet wist eigenlijk, is dat...
0: Jij wist iets niet?
2: Nee, dat Theo van Es, die was namelijk ook verantwoordelijk voor dat nummer Zandvoort van de Pasadena Dinges, de show.
0: Pasadena Roelvoort. Hé, ga je mee?
2: Ja, volgens mij was het dat nummer, toch?
0: Ja. Ah, heerlijk.
2: Toch? Even tussendoor. Heerlijk. Ja, komt-ie hoor. Ja.

0: Nou, dan Theo van Es zelf maar, denk ik. Hè?
1: Ja, met zijn beentje.
0: Met zijn beentje, daar komt hij hoor. Osaka. De shoes. Linker en de rechter shoe. Een stereo, hè?

0: Love.
1: Ja, zo moeten we afscheid nemen van het tweede uur weer van Fred's Music Mix.
2: Omgevlogen
1: weer, hè?
3: Ja.
1: En dan wensen we iedereen weer heel gezond weer verder door het leven te gaan.
2: En zo snel niet mogelijk, te veel te eten, hè?
1: Snel mogelijk naar huis, hè?
2: Ja.
1: En we hopen dan voor de vaste luisteraars. Jullie volgende week weer, dinsdag weer, vanaf 2 uur.
2: Op scherp, hè?
1: Op scherp zetten, die zender.
2: Ja.
1: Dan zijn we er weer, hoor.
2: Bye, joh.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. Maar die hittegolf komt er deze week wel, verwacht Weer Online. Een Europees statiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en VS met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. En in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een man gearresteerd voor illegaal bezit van lichaamsdelen. Die zegt hij te hebben meegenomen uit het ziekenhuis waar hij werkt. Ook verzamelde hij botten op verlaten begraafplaatsen. Tijdens een huiszoeking werden onder meer botten, schedels en een hand aangetroffen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij een passie heeft voor anatomie en in zijn vrije tijd graag dieren ontleedt. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

plannen. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top, ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds, de grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat YouZorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat YouZorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: Uw zonnetje in het ziekenhuis.
4: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden

0: Welkom bij de Flevoziekenhulp.
1: Welkom bij ons pleister op de wanden. Mijn naam is Truus.
0: En mijn naam is Jan.
1: We hebben weer een gezellig programmaatje, denk ik, samengesteld. We beginnen met een half uurtje country.
0: Ja, daarna hebben we een Nederlands product.
1: Ja, een Nederlands product.
0: We hebben helaas geen verzoekjes vandaag.
1: Nee, misschien veel te warm is he, om over straat te gaan en dan in een bus te zitten. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Onze verzoekersauto is niet meer de jongste, hè?
1: Nee. Goed. Het tweede uurtje beginnen we met... dan hebben we nog wat cabaret met omlijst met Nederlands product.
0: Ja.
1: En als laatste half uurtje onze artiest van de avond, Boudewijn de Groot.
0: Daar vertel je wat over.
1: Ja.
0: En ik ga de muziek draaien.
1: Goed zo. Maar we gaan eerst maar naar de... Country is Radio. En we beginnen vanavond met Aaron Tippin. En die is een Amerikaanse countrymuzikant en platenproducent. En hij werd geboren op 3 juli 1958 in Pensacola in de staat Florida. Maar groeide op een boerderij in Travelers Rest in South Carolina, waar hij naar de Blue Ridge High School ging. In de jaren 70 verdiende hij de kost als zanger en trad hij op in verschillende lokale bars. Tegen de tijd dat Tippin 20 was, werkte hij als commercieel piloot en pijpfitter. In 1986 verhuisde hij naar Nashville, waar hij uiteindelijk stafschrijver werd bij Acuff Rose. Hij nam deel aan de You Can Be a Star talentenjacht van de TNN in 1986 en sloot in 1987 een contract voor het uitgeven van liedjes. En gedurende deze tijd schreef hij nummers voor The Kingsmen, David Ball, Mark Colley en Charlie Pride. We gaan luisteren naar Aaron Tippin met Big Boy Toys. MUZIEK

Koos Bloemsma is geboren als Jacobus Jan Bloemsma op 25 februari 1952 in Emmer-Kompaskum. Hij was zanger en gitarist. Op 11-jarige leeftijd kreeg Koos zijn eerste gitaar en speelde sinds de jaren 60 in verschillende bands, zoals Bucket Company, en maakte in 1975 de overstap naar Black Lake. Naast zanger was hij ook songwriter en schreef onder andere het nummer Boer Harms, dat werd gezongen door de Dutch Boys. In de nacht van 19 december kwam Koos om het leven bij een auto-ongeluk op 28-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Coltrus.

Carl Ballou begon zijn muzikale carrière in de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen hij optrad op de Louisiana Hayride. Hij tekende een contract bij Decca Records en bereikte nummer 9 op de country hits de lijsten met Am I That Easy To Forget? Dat later werd opgenomen door Skeeter Davis, Debbie Reynolds, Esther Phillips, Engelbert Humperdinck, Jim Reeves en vele, vele anderen. Blues' enige andere hit voor Decca was Too Much To Lose, gevolgd door Hello Out There en zijn eerste RCA Victor opname in 1962. Carl Ballou bleef liedjes voor anderen schrijven, waaronder What She's Doing in My World van Eddie Arnold en That's When I See the Blues van Jim Reeves. Zowel Waylon Jennings als Susan Ray kwamen in de jaren 70 in kaart met covers van Stop the World en Let Me Off. We gaan luisteren naar Carl Ballou met Folding Morning.

0: my hands on some F-folding money.
1: We gaan verder met Busted. Sinds hun oprichting in 1995 is Busted in een sneltreinvaart de hitlijsten ingeschoten. Ze wonnen de Grote Prijs van Nederland en kregen steun van radioprogramma's als Stenders Vroeg Op, op 3 FM. Ook speelden ze in voorprogramma's van onder andere Bluff, De Dijk en Van Dikhout. Ze stonden met hun eigenwijze meezingers op podia van Nederland en zelfs van in Curaçao. Hun grote zinger, Bla Bla Bla Bla, werd in 2003 omgeroepen tot politieke song van het jaar. Maar de song had hier echter helemaal niks mee te maken. Het ging gewoon over een vervelende relatie. Door constant toenemende succes en de rock'n'roll lifestyle van de band werd het haast te groot om zonder manager nog door te kunnen gaan. De band is na een knallende carrière van 17 jaar gestopt. De leden hebben nog steeds onderling contact en blikken terug op een geslaagde carrière. We gaan luisteren naar Years 3000.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: On Dominion is een Amerikaanse country muziekband opgericht in Nashville, Tennessee. De band die bestaat uit Matthew Ramsey op de zang, Trevor Rosen op de gitaar en keyboard, Whit Zelles op de drums, Jeff Sprung basgitaar en Brad Tursey op de gitaar. Hun muziek is een eigentijdse country met rockinstrumentatie en heeft popondertonen. De band heeft 4 volledige albums en 3 EP's uitgebracht. In 2014 brachten ze hun titelloze EP uit. Het jaar daarop gevolgd door hun debuut studioalbum Meat and Candy bij RCA Records in Nashville. We gaan luisteren naar Save It for a Rainy Day.

Vince Gilroy is geboren op 12 april 1957 in Norman in de staat Oklahoma. Hij is zanger, tekstschrijver en componist. Hij is geboren in een gezin met 3 kinderen. Zijn vader, een rechter, speelde banjo en gitaar. In zijn 10e jaren leerde Vance beide instrumenten te bespelen. Later kwam daar nog de fiddle, gitaar, mandoline en bas bij. Tijdens zijn high school periode speelde hij in de bluegrass band Mountain Smoke. Deze band was lokaal zo populair dat ze een concert van Pure Prairie League mochten openen. In 1975 behaalt Vince zijn diploma en vertrok hij naar Louisville om zich bij de band Bluegrass Alliance aan te sluiten. En dit was de start van zijn carrière. Vince Gill werd in 1999 opgenomen in de Oklahoma Music Hall of Fame. Verder werd hij in 2007 opgenomen in de Country Music Hall of Fame en kreeg hij een ster in de Music City Walk of Fame, beide in Nashville. We gaan luisteren naar A Letter to My Mama.

0: Jim Reeves die wordt geboren op 20 augustus 1923 als James Travis Reeves in Callaway in de staat Texas. Op zijn 5e leerde hij gitaar spelen en op zijn 9e jaar had hij zijn eerste optreden voor de radio. Jim die wilde eigenlijk baseballspeler worden en tijdens een studie aan de Universiteit van Texas was hij als pitcher een van de sterspelers. Door een ongeval met zijn been moest hij dit echter opgeven. Tijdens zijn schooldagen had hij al succes als zanger. Hij gaat werken bij KGRE en een klein radiostation in Henders in de staat Texas als presentator. In 1952 sluit hij een contract af met een radiostation in Louisiana waar Hank Williams de sterpresentator was. Deze liet Jim in zijn programma eens wat liedjes zingen, wat goed aansloeg bij de luisteraars. Op een avond nam Jim de uitzending over van Hank Williams omdat deze ziek was. En dat was het begin van zijn carrière. Juist deze avond luisterde een platenproducent en ze bood hem een contract aan. In 1953 werd zijn eerste nummer Mexican Joe uitgeroepen tot als meest succesvolle country en western hit van het jaar. In 1954 staat Bimbo op nummer 1 en tekent Jim zijn contract met RCA Victor. We gaan luisteren naar Jim Reeves met He'll Have to Go.
1: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, en we beginnen vanavond met Ben Kramer met Agatha. En daarna Bobby Prins met Niet van de Jongste Meer.

0: We gaan verder met Jan Kramer met de flipstand en Chris Bauer met Hoe heet dat liedje?
1: Ik ben dol, stapeldol. Op de flipstand ben ik dol. Ik ben dol, stapeldol.

Hey, ik was laatst in Parijs bij de Gaulle. Hij zei tegen mij, Jan, la France, c'est moi. Ik zeg, Charles, moet je even goed luisteren, jongen. Le flipstand, c'est moi. Ik ging met Loesje naar het toneel. Verveelde al gauw de colère. Een stuk van Rembrandt weet ik veel. En riep, hey, zal ik jullie nou eens wat leren? Ik ben dol, stapeldol, op de flipstand. Op de flipstand, op de flipstand. Ik ben vol, boordevol van de flipstand.

En dat was Jannes met gas erop. We gaan verder met Connie van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. En BZN met Die mooie tijd.

En dan gaan we zo op naar het nieuws. Met na het nieuws cabaret om lijst met Nederlands product. En dan als artiest in de avond Boudewijn de Groot. En tot aan het nieuws draaien we nog even het Hotse Trio met de Clubbing Comedians.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: Dit is het 2e uur van de Flevo Ziekenomroep, met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: Ja, we hebben straks wat cabaret, hebben we al verteld, hè, met Nederlands product. En we hebben wel een leuke weer, hè, een cabaret.
1: Zeker, ja, hè? Zeker. Ja,
0: ja, en Boudewijn de Groot als artiest vanavond. Dat komt ook allemaal goed. Maar we beginnen met Gerard Joling met Los met z'n allen. En daarna Leroy Krielen met Geloof in jezelf.

0: Cabaret Festival.
1: Nou, ja, wat heb je uitgezocht voor Cabaret?
2: Iets van Sylvia Pons.
1: Oeh, die ken ik. Ja, een oud gediende.
2: Maar ik ben echt een leuk, ja, half liedje. Hij doet altijd alles met liedjes in principe. Scheidingsfeest.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Je bent benieuwd?
1: Ja, ik ken hem niet.
3: Tante Na en ome Doris gingen scheiden. Want ze hadden altijd heibel met z'n twee. Omdat Doris altijd jaaiende en staakte. En aanhalig met het schillenmeisje deed. Het proces hadden ze lang geheim gehouden. Het gaf zo'n jijlen als dat zaakje werd bekend. Maar vandaag zou dan de eindbeslissing vallen. Met de laatste uitspraak van de president. Nelis zei, zoiets gebeurt niet alle dagen. Ik verlet een dagje voor die plechtigheid. Scheien moet je op gepaste wijze vieren. Het is het laatste wat een Arabier rijdt. Hij versierde toen zijn bloemenhek met rozen. Heel de buurt stak unaniem de vlaggen uit. En ze tekende met vetkaars op de glazen. Zalig uiteinde voor bruidegom en bruid. Alle buren uit het steegje hielden zondag. Hein de Bakker liep in zijn getuigenjas. Lange Daan was al om 8 uur in de lorem. Alsof hij de groene scheidingsbruigom was. Ome Doris lag nog heel bedaard te maffen. Totdat Nelis aan de trap een seintje gaf. Tante Na en ome Doris, kom beneden. Zonder jullie is de aardigheid eraf. Ome Doris kwam met tante naar beneden. Allebei tot in de puntjes aangekleed. Ome Doris gaf op het hoekje eerst een rondje. En zei plechtig, jongelui, ik ben gereed. Daarna binnen ze de uitspraak gaan vernemen. In een ommezientje was het voor mekaar. Buiten stonden ze te schelden op de rechter. Tante Na riep huilend, zo'n ellende laar. Co de Slager zei, zit jij nog niet te grienen? Jullie zijn toch vrijgezellen? Is toch fijn? Daarna binnen ze de ringen gaan verkopen. Ome Doris zei, de centen zijn voor mij. Spoedig zaten ze weer bij in Hassebassie. Ome Doris gaf de hele buurt een 5. Lange Daan hield toen een voordracht van de liefde. Die zo rijm was, gelijk een blanke druif. Duif. Heel de middag bleef het clubje zitten peren. Hein de Bakker gaf aan tante Na een zoen. Toen zei Doris, Hein, ik ben er wel gescheiden. Maar dat moet je in mijn bijzijn nou niet doen. Tante Na riep groot gelijk, je bent een linkert. In het bijzijn van mijn man, dat vind ik min. Gaf hem een makker met een fles met zure haring. En ze beet een stukje uit zijn onderkin. Lange Daan greep toen een keu en zei, niet knokken. Wie hier heibel zoekt, die gaat met mij eruit. Daarna dronken ze weer uit mekanders glazie. En ze zongen leven bruidegom en bruid. En de Bakker zei, de witte broodse weken zijn begonnen voor het jong gescheiden paar. Toen ging Na met ome Doris naar het steegje. En ze kropen weer gezellig bij mekaar.
4: Muziek op.
1: Ik vind het wel grappig.
2: Ja, wel leuk, hè?
1: Ja. Heel veel Japans. Ja, maar goed.
2: We gaan verder met muziek, hè?
1: Ja, we gaan naar Albert West met Mockingbird Hill.
2: Juist.
1: En denk erom, de instinker.
2: Ja, ik niet. Ik hoef niet om te denken. Jij moet erom denken.
1: Ja, jij moet erom denken.
2: Want we gaan door met de volgende, ja, natuurlijk. Hè?
1: En daarna de Salvera's met de sleerheid.

En dan gaan we verder met Bluf met Lieveling en Sieneke met Weg uit de sleur.

0: En dat was Blossom Lady van Shocking Blue.
1: De artiest van de avond.
0: En dat is Boudewijn de Groot. Hij werd op 20 mei 1944 geboren in een Japans interneringskamp in Batavia, tegenwoordig Jakarta in Indonesië. Voormalig Nederlands-Indië nu, toen eigenlijk. Zijn moeder, Sophie Elisabeth Saueressig, overleed in juni 1945 in het Japanse interneringskamp Chideng. Na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn, zijn broer en zus, in verschillende gezinnen werden ondergebracht, zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. Zo kwam Boudewijn de Groot terecht in het gezin van een tante in Haarlem. In 1951 keerde de Groots vader voorgoed terug uit Indië, waarna hij in Nederland hertrouwde. Het gezin dat werd herenigd in 1952 en vestigde zich in Heemstede. Hier maakte Boudewijn kennis met Lennart Nijg. Op 14 mei 1964 toog Boudewijn de Groot met zijn akoestische gitaar naar Phonogram Studios in Hilversum om een aantal nummers op te nemen. De nummers Strand, Seksuele Voorlichting, Elegie Prenatale en Refrein Voor werden op de single uitgebracht. Maar ze bereikten de hitlijsten niet. De platen werden uitgebracht onder het Decca-label. We gaan luisteren naar Strand en Het Land van Maas en Waal.
1: De artiest van de avond.
2: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat staat aan de rand van Nederland, dat staat aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat staat aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. Een daverend gat, de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Boudewijn de Groot. Hierop schreef Boudewijn de Groot zich in voor het talentenprogramma Nieuwe Oogst. Hier kreeg hij een hoge waardering van de vakjury die het nummer Elegie Prenatale roemde om zijn gedurfdheid. Iets wat het publiek minder bleek te kunnen waarderen. Uiteindelijk ging André van Duin er met de hoofdprijs vandoor voor zijn bandparodienummer. Als gevolg van de Nieuwe Oogst mocht Boudewijn verschijnen in het televisieprogramma Cabaret Chroniek van Wim Ibo. Om bij te verdienen nam Boudewijn de Groot een baantje bij de Bijenkorf in Amsterdam en presenteerde hij onder het pseudoniem Marcel Overstegen een jazzprogramma op Radio Veronica. Toen een meisje van 16 aansloeg, werd besloten in allerijl een album uit te brengen. Op het album Boudewijn de Groot, dat begin 1966 verscheen, prijkte 5 nummers van de hand van Nijg de Groot. In 1966 werd de opvolger van Boudewijn de Groot voor de overlevende als LP en fotoboek uitgebracht. Naast de Boudewijn, Nijg en Vos werd er ook arrangeur Bert Peijs uit toegevoegd aan het team. Op de plaat schreef Lennart Nijg zijn jeugdjaren van zich af, met nummers als Voor de Overlevende, Testament en Verdronken Vlinder. En schreef hij een cyclus liefdesliedjes voor een zekere joker. De LP kreeg een gouden en een platine plaat toegewezen en werd bekroond met een Edison. We gaan luisteren naar de meisje van 16 en Jimmy.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Rond 1970 vond Boudewijn de Groot dat het tijd was voor een nieuwe stap in zijn carrière. Hij plande een serie afscheidsconcerten met de beatband Names and Faces als begeleidingsband en richtte een band op onder de naam The Tower. Met de bedoeling daarmee Engelstalig materiaal op te nemen. Het Engelse programma werd geen succes. Waarna De Groot het samen met Lennart Nijg weer eens in het Nederlands probeerde. Met de single Nachtwacht. In 1998 werd Boudewijn de Groot beloond met een Edison voor zijn totale oeuvre. En in 1999 werd hij samen met Lennart Nijg benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In 2000 kreeg hij als eerste artiest de Radio 2 Zendtijdprijs toegekend. En in 2004 vierde Boudewijn de Groot zijn 10e studioalbum, zijn 40-jarige artiestenjubileum en zijn 60ste verjaardag. Dit vierde hij met een concertreeks onder de titel Eeuwige Jeugd. Op 6 februari 2020 kondigde Boudewijn definitief afscheid van het podium aan tijdens een gesprek in De Wereld Draait Door. Het was tevens zijn laatste tv-opname. Met zijn witte Homestead-gitaar speelde hij het nummer Scheiding. Het toneel met de Vreemde Kostgangers in het voorjaar van 2020 zou dus zijn laatste zijn, maar werd afgebroken vanwege de coronacrisis. Op 23 april 2021 maakte hij bekend dat hij stopt met optredens. Eind december van hetzelfde jaar ontving Boudewijn tijdens het radioprogramma Arbeidsvitamine de NPO Radio 5 Evergreen Award. Hij blijft stoppen, maar in januari 2023 werd aangekondigd dat in maart nog een laatste album van Vreemde Kostgangers zou volgen, onder de titel Mist. In februari kwam het nummer Luie Liefde als voorproefje uit. We gaan luisteren naar Eeuwige Jeugd en Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, dat zou dan morgenochtend moeten zijn. Want dan hebben we het van 8 tot 10. Is dan de herhaling.
2: Ja, precies.
1: En morgenavond zijn wij er ook weer. Met een muzikaal bloemetje, hè?
2: Ja. Een ander dus, programma.
1: Ja, totaal anders. Lijkt er niet op.
2: Dat is de bedoeling. Ja.
1: En van 10 tot 12 in elk geval het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Ja, precies. Dus dan hebben we weer een ander soort muziek.
1: Ja, zo is dat. Ja.
2: Zo hebben we allemaal een eigen programma te maken.
1: Ja, met al onze mensen. Dus welke dag u ook luistert, het is altijd anders.
2: Ja, en de omlijst met?
1: Nederlands.
2: Nee. Gewoon continu muziek.
1: Oh ja, natuurlijk. Met non-stop muziek. Gewoon omlijsten. Ja. U kan 24 uur per dag naar de Flevoziek omloop luisteren.
2: En u krijgt nog een toetje van ons.
1: Ja, we gaan nog even naar Boudewijn de Groot met Wat geweest is, is geweest.
2: Nou, wij wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder.
2: En luisteren, hè, weer morgen.
1: Ja, dag.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin. Afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat YouZorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: did it my way.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast